0: bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken Hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius vanuit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 31 graden. Vanavond is het zonnig, vannacht brede opklaringen en droog. En het koelt landinwaarts af naar 14 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
2: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
3: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
4: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden.
2: Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan.
1: In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Het nieuws van Radio Rijnmond. Het geplande vertrek van cruiseschip de Hondius van uit de haven van Rotterdam naar Vlissingen is uitgesteld na advies van de GGD Rotterdam. Dat laat de rederij van het schip weten. Eerder werd op dit schip het veelbesproken hantavirus gevonden. Na een inspectie heeft de GGD aanvullende schoonmaakwerkzaamheden geadviseerd. En na afronding daarvan zal er een laatste inspectie worden uitgevoerd voordat het schip Rotterdam mag verlaten. Verdere verstoringen van het vaarschema van de Hondius worden niet verwacht. Aan de Westdijk in Middelharnis is bij werkzaamheden buiten een gasleiding geraakt. Hierdoor is een gaslekkage ontstaan. Stedin werkt samen met de brandweer aan een plan om het gaslek veilig en zo snel mogelijk te verhelpen. De omgeving rond het lek is afgezet. En de politie vraagt bewoners van Dordrecht sneller verdachte situaties te melden in het onderzoek naar de vele autobranden. Sinds begin dit jaar zijn er tientallen autobranden geweest door de hele stad. En in alle gevallen sluit de politie niet uit dat het om brandstichting gaat. Het is nog niet duidelijk of de branden ook met elkaar te maken hebben. En de Euromast gaat na een renovatie van bijna 5 maanden weer open voor bezoek. Dat laten ze weten op hun website. Eerder werd de opening uitgesteld door de complexiteit van de opknapbeurt. Daarbij wordt onder meer de buitenkant aangepakt en krijgt de mast van de Euroscoop nieuw schilderwerk. Ook wordt de constructie op verschillende plekken geïnspecteerd. Vanaf 1 juli kunnen mensen weer een bezoek maken aan de Euromast. Dan nog het weer, volop zon en tropisch warm. Middagtemperatuur rond de 1.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht er explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesseland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door stedin, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel zijn de onderhandelaars van Leefbaar Capelle, pro-NSGP, zaterdag tot een akkoord gekomen over een te vormen coalitie. Details over het akkoord worden nog niet vrijgegeven. Wel duidelijk is dat het aantal wethouders van 6 naar 5 gaat. Het akkoord wordt nu verder besproken in de fracties van de gemeenteraad. Op 14 juli of eerder dient het klaar te zijn en weten we wie de wethouders worden. Club Brugge heeft het internationale U13-toernooi bij CVV Zwervers gewonnen. Zij versloegen Feyenoord in een spannende finale met 2-1. Ajax speelde tegen het Portugese Sporting Club de Portugal voor de derde plek. De Portugezen waren beter. Ze wisten de Amsterdammers met 4-0 te verslaan. In Zuidplas verlaat raadslid Merit Schrijvers de fractie van Platform Zuidplas en gaat met een eigen fractie verder. Het raadslid spreekt van een gebrek aan professionaliteit en voelt zich onvoldoende gehoord binnen de partij. Partijleider Marjan Domhoff zegt zich niet te herkennen in dit beeld en heeft Merit Schrijvers de aantijgingen ook niet horen uitspreken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen we weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht er explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesseland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen hebben nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door steden, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat nu ongeveer 80 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Zoals de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten. En een wegafsluiting op de N59 Zeroskerken richting knooppunt Hellegatsplein. De weg is gesloten tussen Scharendijken en Zierikzee door een ongeluk. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 26 mei. Het was vandaag een erg warme dag. Er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De zon schijnt volop. Er is nauwelijks bewolking. En vanmiddag wordt het rond de tropische grens van 30 à 31 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen hebben we tijdelijk met wat bewolking te maken, maar later breekt de zon weer goed door en volgen weer de zonnige periode. De wind is morgen matig van kracht, waait uit het noordoosten, wordt minder hete lucht aangevoerd. In de middag wordt het rond de 23 graden. Op donderdag weer veel zon, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en donderdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Ook op vrijdag zo'n 25, lokaal 26 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten. In de nacht en vroege ochtend weer wat warmer met een minimumtemperatuur van 15 graden. En het blijft dan op de meeste plaatsen nog droog. Dat gaat zaterdag veranderen. Zaterdag is er kans op een paar buien. De wind waait dan tijdelijk uit een noordwestelijke richting, is zwak tot matig. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 en de maximumtemperatuur rond de 24 graden. Ook op zondag is er kans op een enkele bui. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat op dit moment 100 kilometer file in Nederland. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op, maar er zijn wat uitzonderingen. Dat is op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Daar rijdt het langzaam tussen Weert Noord en Leende. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ook op de A58 richting Eindhoven is het druk. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 3 kilometer en 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een wegafsluiting op de N59, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de weg afgesloten. Verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesseland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen hebben nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door steden, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De files beginnen toch nog een beetje op gang te komen. Er staat nu zo'n 180 kilometer in totaal. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Maar er zijn enkele uitzonderingen. Dat is onder andere de A12 richting Utrecht. Bij afrit Oosterbeek doe je er een kwartier langer over vanwege bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er 20 minuten langer over. En de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Het kwam door een ongeluk, wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan nog een wegafsluiting, de N59, richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is namelijk een ongeluk gebeurd. De weg is daarom dicht en de verwachte eindtijd volgens Rijkswaterstaat is 9 uur vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: ontstaan. Dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig, tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en er volgen zonnige perioden. De maximumtemperatuur is inmiddels van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanochtend kwam de spits nauwelijks op gang. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld de A27 richting Breda. Bij Lexmond is het druk door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging. De A28 dan, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken, 10 kilometer en een half uur vertraging. Ook dit komt door een ongeluk, maar ook hier is de weg inmiddels weer vrij. De N59 tot slot, Burghaamsteden richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de weg gesloten, dat komt door een ongeluk en Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 9 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op meerdere plekken in de regio zijn vannacht weer explosies geweest. Rotterdam Feyenoord was rond 2:30 een ontploffing aan de Ipendaal. De deur raakte daar beschadigd. Er is ook een tekst op de muur gekalkt, maar het is niet zeker of dat ook vannacht is gebeurd. Rond 5:00 was het raak aan de Snoekenveen in Spijkenisse. Bij de gevallen is korte tijd brand geweest. Er is voor de explosies nog niemand aangehouden. Op het strand van Nesseland is het gisteravond opnieuw onrustig geweest. Volgens een woordvoerder van de politie waren er meerdere vechtpartijen. De politie heeft uiteindelijk iedereen de opdracht gegeven te vertrekken. De politie wil met het optreden een signaal afgeven. Vorig jaar was het op warme zomeravonden ook al een paar keer onrustig. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. In Rotterdam-West is gisteravond een appartement uitgebrand. Iets voor middernacht ontstond de brand aan de Galjootstraat in Oud-Martenesse. Meerdere portiekwoningen werden vanwege de brand ontruimd. De brandweer heeft 2 katten gered uit een woning boven de verdieping waar de brand woedde. De dieren zijn overgebracht naar het dierenziekenhuis. Meerdere mensen hebben nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden binnengekregen. Meerdere appartementen van een complex in Ridderkerk zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. Door een kapotte installatie kwam er koolmonoxide in de woningen terecht. 2 mensen werden onwel. Het gas in het gebouw is afgesloten door steden, zodat er geen gas meer vrij kan komen. Het gebouw is daarna geventileerd. Koolmonoxide is levensgevaarlijk. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Hoe groter de blootstelling, des te heviger de hoofdpijn. Het weer, zonnig met wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Het is 21 tot 24 graden aan zee. En landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder. Dan gaan de temperaturen ook wel omhoog. Dan kan het op sommige plekken tot 28 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Na een relatief rustige ochtend neemt het aantal files weer af. Er staat in Nederland nu nog zo'n 120 kilometer in totaal. Zo ook op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar beland je in de file tussen Kootwijk en Voorthuizen. Reken op een kwartier vertraging door een ongeluk. De A28 richting Zwolle, daar rijdt het langzaam tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Hier 15 tot 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er afgesloten en je tijdsverlies is hier een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: jaar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en een volgende zonnige periode. De maximumtemperatuur is inmiddels van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur is gewoon rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn nog een aantal files met een vertragingstijd van 5 minuten of meer. Dat is het geval op de A27 richting Utrecht. Daar rij je in de file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid doe je er een kwartier langer over. En tot slot nog de A58 richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en Etten-Leur is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en doe je er een half uur langer over. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie dreigt een foto te publiceren van een fatbike-bestuurder die verdacht wordt van een mishandeling in Dordrecht als hij zich niet snel meldt. De jongen op de fatbike had bij het station Stadspolders een oudere man achterover de bosjes ingeduwd. Iemand die daar iets van zei, kreeg meerdere klappen in het gezicht. Maar de politie zegt dat een fatbiker op beeld staat. Meldt hij zich niet, dan wordt die foto ook verspreid. De renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd door een Spaans bouwbedrijf, meldt het FD. Er waren twee partijen in beeld, het Spaanse FCC Construction en een combinatie van BAM en Heijmans. Het zijn de Spanjaarden geworden. Volgens het FD zou de prijs een belangrijke rol hebben gespeeld. Een jaar geleden lagen de kosten rond de 2 miljard euro. Waarschijnlijk is dat nu door de stijgende prijzen een stuk meer. Het project moet in 2034 zijn afgerond. De KVB-campus blijft toch in Zeist. Rotterdam was lang in de race als plek voor de nieuwe KVB-locatie. Maar uiteindelijk viel de keuze tussen Almere of het uitbreiden van de huidige plek in Zeist. In Rotterdam moest de nieuwe campus komen op de grens met Barendrecht. Het huidige terrein van de KVB heeft niet genoeg trainingsvelden en faciliteiten. Bij een eerste studie bleek Almere de beste plek te zijn van de nieuwe campus. Tegelijkertijd gingen ook de gesprekken verder met Zeist. Daarin zijn zoveel toezeggingen gedaan dat de KVB toch daar wil blijven om de campus uit te breiden. Het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen. Dat zegt onderzoeksbureau Calcasa. Ruim 6% van alle huizen in ons land is nu meer dan een miljoen waard. Volgens de onderzoekers neemt die hoeveelheid ook steeds harder toe. De meeste miljoenenpanden staan in het Statenkwartier in Den Haag. Daarna volgen Heemstede, de Vogelwijk in Den Haag en Blaricum. Op 5 en 6 vind je dan twee Rotterdamse wijken, Kralingen-Oost en de Molenlaankwartier. De Schavenweg in Rotterdam is een van de straten in Rotterdam met de meeste miljoenenwoningen. Het weer, zonnig, wolkenvelden, niet zo warm als gisteren. Het is 24 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Morgen is het helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. En dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn een paar echte knelpunten. Dat is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over door de controles. De A58 richting Bergen-op-Zoom. Daar is tussen Breda-West en Etten-Leur-West een ongeluk gebeurd. Men is bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is er afgesloten. Dit zorgt voor 20 minuten vertraging. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot 11 uur zal duren. De N242 Middenmeer richting Alkmaar. Daar staat het vast tussen Ring Alkmaar en industriegebied Boekelemeer door een kapotte auto. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en er volgen zonnige perioden. De maximumtemperatuur is vanmiddag van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie dreigt een foto te publiceren van een fatbike-bestuurder die verdacht wordt van een mishandeling in Dordrecht als hij zich niet snel meldt. De jongen op de fatbike had bij het station Stadspolders een oudere man achterover de bosjes ingeduwd. Iemand die daar iets van zei kreeg meerdere klappen in het gezicht. Maar de politie zegt dat een fatbiker op beeld staat. Meldt hij zich niet, dan wordt die foto ook verspreid. De renovatie van de Van Brienenoordbrug wordt uitgevoerd door een Spaans bouwbedrijf, meldt het FD. Er waren twee partijen in beeld, het Spaanse FCC Construction en een combinatie van BAM en Heijmans. Het zijn de Spanjaarden geworden. Volgens het FD zou de prijs een belangrijke rol hebben gespeeld. Een jaar geleden lagen de kosten rond de 2 miljard euro. Waarschijnlijk is dat nu door de stijgende prijzen een stuk meer. Het project moet in 2034 zijn afgerond. De KVB-campus blijft toch in Zeist. Rotterdam was lang in de race als plek voor de nieuwe KVB-locatie. Maar uiteindelijk viel de keuze tussen Almere of het uitbreiden van de huidige plek in Zeist. In Rotterdam moest de nieuwe campus komen op de grens met Barendrecht. Het huidige terrein van de KVB heeft niet genoeg trainingsvelden en faciliteiten. Bij een eerste studie bleek Almere de beste plek te zijn van de nieuwe campus. Tegelijkertijd gingen ook de gesprekken verder met Zeist. Daarin zijn zoveel toezeggingen gedaan dat de KVB toch daar wil blijven om de campus uit te breiden. Het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is het afgelopen jaar opnieuw fors toegenomen, zegt het onderzoeksbureau Calcasa. Ruim 6% van alle huizen in ons land is nu meer dan een miljoen waard. Volgens de onderzoekers neemt die hoeveelheid ook steeds harder toe. De meeste miljoenenpanden staan in het Statenkwartier in Den Haag. Daarna volgen Heemstede, de Vogelwijk in Den Haag en Blaricum. Op 5 en 6 vind je dan twee Rotterdamse wijken, Kralingen-Oost en het Molenlaankwartier. De Schavenweg in Rotterdam is een van de straten in Rotterdam met de meeste miljoenenwoningen. Het weer, zonnig, wolkenvelden, niet zo warm als gisteren. Het is 24 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts. Morgen is het helder, dan gaat de temperatuur ook wat omhoog en dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% twee jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Capelse Brug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en er volgen zonnige perioden. De maximumtemperatuur is inmiddels van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Vondelingen plaats is een trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog één of twee kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten voor mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
2: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
1: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Saïd Bakati keert terug bij Feyenoord. Hij was assistentcoach van Rob van Persie. De trainer komt over van Sparta. Bakati was eerder één seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. Dan worden het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig, tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en een volle zonnige periode. De maximumtemperatuur is inmiddels van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Vondelingenplaats is een trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog één of twee kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten voor mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
2: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
1: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Saïd Bakati keert terug bij Feyenoord. Hij was assistentcoach van Rob van Persie. De trainer komt over van Sparta. Bakati was eerder één seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder, dan gaan de temperaturen ook wat omhoog. Dan wordt het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Ja, het is meer Here We Go Again.
1: Ik wou net zeggen, hier gaan we weer.
0: Ja, zo is dat. Ondanks, nou het is nou lekker hier gewoon hier. Hè? Is, ook lekker om hier naartoe te komen in vergelijking.
1: Lekker windje, heerlijk.
0: Ja, fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja.
0: Ondanks het wat warmere weer, we gaan gewoon keihard door. Hè?
1: Het is lekker zomer, joh.
0: En we draaien er gewoon een lekker plaatje bij. Ja. White Snake.
1: Ja, Here We Go Again.
0: Oh, Here I Go Again. Oude zanger van Deep Purple, hè?
1: Ja, zeker.
0: En dat was toch ook een band uit die tijd, hè?
1: Ja, ja. En wat me gelijk opviel bij Whitesnake, moet ik altijd aan de gefeunde haren denken. Ja. Dit is een hard rock. Ja, daar vallen ze toch een beetje onder, denk ik. Maar dan precies gefeunde en gestylede
0: haartjes. Ja, hoeven wij niet meer te doen. Hè? Bij ons valt het gewoon in één keer.
1: Ja,
0: goed,
1: joh. Ja, joh.
0: Zo is
1: ik zou
0: dat
1: bijna zeggen sponsor of maar zover is het nog.
0: Ja, een paar weken geleden hadden we Beba Rexha. En nu hebben we de Faceless ook maar bij gedaan. Want die stond nog op het lijstje omgedraaid te gaan worden.

0: Maar ik denk toch dat dit wel de muziek is die een beetje op Nesselander Strand of op Hoek van Holland of wat dan bij de jeugd hoort. Zou het niet? Een beetje deze stijl, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het wordt er ook meer Oosterse muziek.
0: Ja, ja, afhankelijk van natuurlijk.
1: Ja, ligt er een beetje aan wie er op het strand ligt. Maar ik hoor ook al veel van die...
0: Ja, nou ja, hoeft ook niet altijd ongezellig te zijn, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: En Baby Rexha, die schreef voor Rihanna en Eminem ook, hè?
1: Ja, de naam zegt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel.
0: Nou ja, Rihanna, dat is natuurlijk wel een heel...
1: Ja, Rihanna wel, maar Baby Rexha zegt mij niet.
0: Nee, mij ook niet. Maar joh, het is een beetje gaspedaalmuziek, hè, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Ben jij, of ga jij naar de film van Michael Jackson?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Vind ik echt, gaat het puur om de dollars, zo gezegd.
0: Ja, dat is en ik hoorde er ook hele wisselende recensies over. Hè. De een zei van, oh, geweldige film. En de ander zei van, nou ja...
1: Maar ik denk als je een fan bent van de muziek... Dat je aan je trekken komt. En van de persoon Michael Jackson met zijn dansbehoefte. Dan kom je aan je trekken. Maar verder hoef je niks te verwachten, denk ik.
0: Er komt niks nadeligs uit naar voren.
1: Nee, die slaan we over deze keer.
0: Ja.

0: Ja, wie is te slecht?
1: Ja,
0: hij zei, nou, die vraag die laten we open. Dat gaan we niet beantwoorden, ja, deze ronde.
1: Ik kan zeggen wat... Het was wel een hitmachine.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, joh, tuurlijk. En hoe heet het, de clips en nou noem maar op. Het was altijd een feest.
1: Zag er geweldig uit.
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Quincy
0: tuurlijk.
1: Jones niet te onderschatten, hè? De producer heeft dat er ook al een grote rol.
0: Goed gedaan natuurlijk. En er zullen wel een paar cent aan verdiend zijn in die tijd.
1: Dat denk ik.
0: Absoluut. Ja, ja. Ja, Cheap Trick, dat is een verhaal van voor
1: goedkoop,
0: die tijd.
1: Goedkoop trucje, hè?
0: He?
1: Een goedkoop trucje.
0: Ja.
1: Cheap Trick.
0: Ja, zeker. Ja, leuk, hè?
1: Ja, ik vind het een leuk nummer.
0: Ja, ik ook. Het was uit mijn examentijd voor de middelbare detailhandel. Okay. 79 was het.
1: En live vanuit opname vanuit Japan en de Budokan.
0: Ja, dat is echt geweldig. Ik dacht eigenlijk dat het een Australische band was, joh, maar dat was natuurlijk een enorm foutje. Engelse band, dacht ik. Ja. Maar in eerste instantie dacht ik dat ze daar vandaan kwamen.
1: Oké,

0: Allemaal gillende meiduur.
1: Ja, lekker hè.
0: Dat is toch een tijd geleden dat toch?
1: Nou, dus, breek me de bek niet open.
0: Oké, dan zullen we er niet verder naar vragen.
1: Ja. Hey, maar het was, ze waren vooral bekend in Japan eigenlijk. En buiten Japan deden ze niet zoveel. En er is een live-opname gemaakt. En die live-opname die is dus wel wereldwijd. Zeg maar.
0: Ja, je snapt er soms helemaal niks van. Hè?
1: Ja, het is op een goede moment op een goede plaats zijn, denk ik.
0: Ja. Nou, wat jij vertelt ook, hè, we gaan de Eagles niet draaien. Maar over Desperado had je ook zo'n soort verhalen. Dat het alleen maar hier in Nederland een beetje aansloeg.
1: En in Amerika en Canada, wat dus veel dichterbij is. Daar hingen ze een beetje in de onderste regionen van de hitlijsten. Ja. Terwijl het hier toch wel een hitje was.
0: Ja, we gaan nog een stukje verder terug in de tijd, hè, met de Monkees.
1: Ja.
0: Ik moet altijd aan televisieserie denken.
1: Ja, dat was een leuke serie.
0: Ja, dat was hartstikke leuk. En dat die gasten dan zo groot geworden zijn toen.
1: En eigenlijk niet konden spelen. Nee. Het zijn gewoon vier koppen die bij elkaar gezet zijn.
0: Ja, die pasten goed bij elkaar. Hè. Dat waren televisiegelikte boys natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Ja. En die,
1: maar wel
0: en,
1: bekende nummertjes afgeleverd.
0: Nou ja, Daydream Believer dan.
1: Ja. 7A. Geloof het of niet?
2: What number is this,
0: Jim? Ja, absoluut.
2: 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short.

0: Ja, de monkeys. De monkeys. De monkeys.
1: Ja, ja. Tegenwoordig mag je die naam niet meer gebruiken, denk ik. Hè? De monkeys.
0: Nee, dan heb je denk ik gelijk een groot
1: probleem. Ja, dat bedoel ik.
0: Dat moeten we niet meer hebben.
1: Maar ik zat te denken, volgens mij is er recentelijk dat weer uitgezonden, die serie. Ik denk dat het op de zender Ons was. Ik weet niet of jij die kent.
0: Nou, ik ken hem wel, maar om nou te zeggen dat ik hem veelvuldig raadpleeg, dat is weer een ander
1: van. Ik ben toch wel gek op die oude shit allemaal.
0: Ja.
1: En heet dat? Mijn vrouw verklaart me helemaal van gek dat ik daarna zit te kijken.
0: Dus moet je in een aparte kamer, een aparte televisie?
1: De Adams Family, weet je, die dat soort dingen komt. Ja. Maar ook Are You Being Served?
0: Nou, die vond ik ook altijd. En
1: Mrs. Bucket en zo, weet je.
0: En daar had je ook nog die serie van die Amerikaanse, nee, die Engelse militairen in India. Shut up, hoorde je dan.
1: Ain't That Hot.
0: Oh, Moeder, wat was het heet?
1: Juist, Moeder was het heet. Ja, ja. Dus dat soort series zenden die allemaal. En volgens mij zaten de boekjes ook bij
0: laten. Ik hoorde er gisteren trouwens dat je hebt dan het Nederlands televisiearchief of zo, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
0: Dat bestaat 75 jaar. En de 1, 2, 3 show van Ruder Karel destijds. En allemaal dat soort programma's.
1: Hoe heet die man?
0: Ja, die Eppo van Niste tot van Huppel de Pup, zal ik maar zeggen.
1: Man
0: dus niet voor me. Die man is altijd super enthousiast.
1: Absoluut, heel vrolijk.
0: Ja. Maar daar kun je dus een hele hoop... dingen. Ik denk ook een van de acht, weet ik niet. Maar allemaal dat soort dingen. Floris, dat was er ook wel. Ja. Rutger Hauer en destijds. Kan je allemaal terugkijken.
1: Leuk.
0: Tot zover de reclame voor de nationale zender. Dr. Hoek, dat was een overlijdensgevalletje natuurlijk.
1: Ja, een week of twee geleden.
0: Kan jij die man zijn naam uitspreken die overleden? Want ik Dennis, dat gaat goed, maar dan Locorriere.
1: Okay.
0: Die is anderhalve week geleden overleden. Ja. En Dr. Hoek zelf, die had al eerder...
1: Een aantal jaren geleden, maar vrij qua datum dicht bij elkaar.
0: Ja, dus het is gewoon heel bijzonder. Heel bijzonder. Moeten we toch maar een plaatje van draaien.
1: Tuurlijk.

0: Trouwens, leuk voor zo'n titel, hè? Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dat is echt een geweldige titel.
1: Ik vond het altijd een leuke band.
0: Hey, wel leuke nummers.
1: Ja, toch?
0: Mijn favorite was Sylvia's Mother.
1: Ja.
0: Echt zo'n tearjerker.
1: Een beetje tranen trekken, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Toch? Ja.
0: Sylvia.
1: Nou ja, we gaan niet zingen.
0: Maken,
1: oh, is dat zo? Ja, ik heb geen tijd erbij gezet. Dat doe ik expres.
0: Oh, okay.
1: Want ja, weet je, je komt vanzelf op wat. Maar laten we maar heel snel doorgaan dan. Journey?
0: Don't Stop Believin'.

0: Don't Stop Believing, Journey.
1: Dat zullen we dan niet doen.
0: Nou ja, over Journey. Journey is toch een beetje iets met vakantie, toch?
1: Journey.
0: Ja, een beetje de lijn doortrekken. Ja, als je dan nu naar buiten kijkt. Nou ja, ik had eigenlijk iets getikt in de zin van... Het is vandaag een stralende dag.
1: Nou, de zon is
0: er. En het is natuurlijk vandaag de dag van de zonnebrand.
1: Yep.
0: En ja, moet je luisteren. Smeren, smeren, smeren. En daar had ik twee platen bij.
1: Wat ik wel goed vind tegenwoordig bij Nesselanden staan van die automaten. Daar kun je dus zelf je zonnebrandfactor 30 uithalen.
0: En ook, ik weet wel, vorig jaar, ik ben nog niet nu aan de kust geweest. Maar daar staan ze ook.
1: Okay.
0: Dus op zich is dat wel prima.
1: Ja, dat is wel verstandig.
0: Dus wat dat betreft heb ik eigenlijk in het kader van die zonnebrand... twee platen uitgezocht. Follow the Sun van Xavier Root. En London Beat met You, Bring on the Sun.
1: Nou, laat komen.

0: Heb je het deuntje nu weer helemaal scherp op het netvlies?
1: Nee, nee. Ik zat net te denken. Nee, er gaat bij mij geen lampje branden. En maar het was een vrolijk nummertje, hoor. Dus,
0: ja, nou ja, dat moet er ook een beetje bij die zonnestralen buiten, of niet?
1: Maar het is niet dat ik zeg van, oh...
0: Nee, dat niet. Bij het volgende nummer wel?
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ik hoorde vanochtend, zat ik heel even te luisteren naar Radio 2... en dan gaan ze bellen met een voor hun onbekende, bekende Nederlander... en dan moeten ze raden wie het is. Maar dan wordt de eerste muzieklijstje gemaakt.
1: Ja.
0: En welke plaat hoorde ik daarop staan? De Jimi Hendrix Experience. Ik denk, nou, dat is toch grappig.
1: Met hetzelfde nummer?
0: All Along the Watchtower. Ja. En ik wist niet eens dat het origineel niet van hem was.
1: Van dus Bob Dylan was.
0: Dat het van Bob Dylan was.
1: Ja.
0: En, maar deze werd nog wat meer uitgehaald omdat hij toch wat bekender is geworden. All Along the Watchtower.

0: Nou, dat laatste stukje is dan echt zingen, hè? Wat zijn gitaar doet, hè?
1: Ja. He, ja, ik zeg hij praat met zijn gitaar, ja. Inderdaad. Ja, ik mag het graag, hoor.
0: Ik heb er ook geen hekel aan. Ik ben geen enorme Jimi Hendrix, dat ik er alles vanaf weet. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel de nummers.
1: Ja. Absoluut. En de Club van 27, hè, moeten we toch even noemen?
0: Ja.
1: Ja. Alle artiesten die met 27-jarige leeftijd overleden zijn. Er zijn er inmiddels iets om van 50 artiesten die aan die criteria voldoen. Is natuurlijk niet zo positief als je daarvan doet. Nee. Maar denk bijvoorbeeld aan Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison. Hè, om wat te noemen. Amy Winehouse zit er, hoort er ook bij. En Brian Jones, hè, de voormalige Brian Jones, de gitarist. Allemaal gestorven toen ze 27 jaar waren.
0: Ja, alsof ze het erom gedaan hebben.
1: Het
0: maar
1: is wel een rijtje waar je...
0: Het is heel toevallig allemaal.
1: Wel grote namen.
0: Ja. Zeg dat wel.
1: Hij gaat heel wat anders aan je, denk ik.
0: Ja. Ik kwam eigenlijk door Chubby Checker met The Twist. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ja, die hebben we al zoveel gehoord. En toen kwam er ook een ander plaatje, Little Eva, met The Locomotion.
1: Ja. Hey, wat leuk is, zij werkte als kinderoppas bij Carole King en Gary Goffin. Dat is haar echtgenoot.
0: Ja.
1: En die hebben het nummer voor haar geschreven.
0: Dat is dan wel weer grappig natuurlijk.
1: Toch, dacht ik.
0: Ben je er klaar voor?
1: Nou, kom.
0: Zal ik tot drie tellen?
1: Laat komen.

0: Ja, twisten ging even mis. Ik schudde
1: we waren
0: even
1: zo hard aan het dansen.
0: Ik schudde even te hard aan de tafel. Ja, toen ging het instart, helemaal mis. Ja, maar ja, soms gebeurt dat natuurlijk. Ja. We gaan naar de shapeshifters.
1: De shapeshifters, ja.
0: Ja, wat een naam, joh.
1: Ja, dat doet mij altijd een beetje denken aan True Blood. Zoek eens Stackhouse. Ken je True Blood?
0: Nee.
1: Die serie, HBO-serie, is ook op Nederlands gezet. Ja. Het gaat dus over vampiers en weerwolven. Maar daar komen ook shapeshifters in voor.
0: Ja.
1: En dat zijn dus mensen die dus... dat zijn wezens die allerlei vormen kunnen aannemen.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: geldt dat ook voor de muzikaliteit?
1: Daar gaan we zo
0: Het is een producers duo, dus je kan alles verwachten.
1: Lola's Team.

0: Ja. Lola.
1: En er stonden nog 5 seconden en toen was het afgelopen.
0: Ja,
1: verrassend. Dat geldt hetzelfde voor ons bijna, Huub.
0: Het zit er weer op.
1: Het zit er
0: omgevlogen vandaag.
1: Op. Ja, zo is dat.
0: Oscar.
1: En de temperatuur was toch nog redelijk aanvaardbaar hier.
0: Het was hier heel goed te doen.
1: En we hebben niet eens de airco ervoor aangezet, toch?
0: Nee.
1: Kijk hoe het weer volgende week is. Maar voor die tijd komen er nog zat programma's bij Radio Capelle. Vanavond Taste of Music.
0: Live, hè?
1: Ja, live. En voor de rest moet ik even spieken. Dus zou ik zo niet kunnen doen. Ja,
0: kletskoek.
1: Ja, kletskoek. Hè?
0: Ja,
1: hè? Gaan we er ook weer
0: kijken
1: tegenaan. En maar blijven praten. Gaan we kijken wat we dan gaan doen.
0: Nee, tot volgende week.
1: Tot de volgende week. Doei.
0: Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de Vondelingenplaats is een trekker het havenwater ingereden. De persoon op de trekker is onder schip van het havenbedrijf eruit gehaald. Hoe de trekker in het water kon belanden is niet duidelijk. Achter zat een aanhanger, die bleef wel aan de kant staan. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder van de trekker nagekeken en die hoefde niet mee naar het ziekenhuis. D66 in Rotterdam wil verder praten met Pro en VVD in het formatieproces over het nieuwe stadsbestuur. Dat zegt partijleider Chantal Zegers. Vorige week klapten die gesprekken omdat de VVD in deze constructie niet verder wilde. Die vond namelijk dat het met Denk en Pro wel heel erg links werd. D66 had eerder in gesprek al aangegeven dat hun voorkeur uitgaat een coalitie te vormen met VVD en Pro. Maar die drie partijen hebben samen niet genoeg zetels. Er zullen dus nog 1 of 2 kleinere partijen bij moeten komen. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing, terwijl er tegelijkertijd minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Maar dementie is te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl, zegt deze onderzoeker.
2: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op. Luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
1: Nederland telt naar schatting zo'n 320.000 mensen met dementie. Het grootste deel woont nog thuis. Said Bakati keert terug bij Feyenoord. Hij was assistentcoach van Robin van Persie. De trainer komt over van Sparta. Bakati was eerder 1 seizoen assistent bij Feyenoord, 6 jaar geleden. Zijn werk bij Sparta combineerde hij met het werk bij Jong Oranje. Daar blijft hij actief tot de huidige kwalificatie erop zit in oktober. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, wat wolkenvelden. Niet zo warm als gisteren. 24 graden aan zee tot 27 graden in het oosten van de regio. Morgen helder. Dan gaan de temperaturen ook wat omhoger. Dan worden het tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De gezelligste van de regio.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en een volle zonnige periode. De maximumtemperatuur is inmiddels van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een duinbrand in Oud-Dorp is 100 vierkante meter natuur in rook opgegaan. Rond 1 uur 's middags werd de brand bij de Punt in Oud-Dorp opgemerkt en schaalde de brand razendsnel op. De brand was echter snel onder controle en raakte niemand gewond. Bij een auto-ongeval op de Mozartlaan in Maassluis zijn meerdere kinderen nagekeken door ambulancepersoneel. Aan het begin van de middag botsten twee auto's op elkaar. De inzittenden, onder wie een paar kinderen, zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK als Nederland zich heeft geplaatst. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn keurkorps bekend voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij gaat toch niet mee. In de selectie zaten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaat ook oud-Spartaan Denzel Dumfries naar het WK... en oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander in een oefeninterland. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En de Tweede Kamer wil dat de NOS horecaondernemers geen geld vraagt voor het uitzenden van het WK voetbal van Oranje, zolang er niet meer dan 5000 bezoekers zijn. De NOS brengt normaal gesproken voor het uitzenden hoge tarieven in rekening. Volgens de VVD past dat niet bij een publieke omroep die al met belastinggeld is gefinancierd. Het kabinet is nu door een motie opgeroepen door de NOS aan te spreken. Op die manier hoopt de Tweede Kamer het evenement gratis uitgezonden te krijgen. En dan nog het weer. Het is zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden. Landinwaarts 24 tot 26 graden. Morgen helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdag 27 mei. We begonnen deze dag met een regenbui, maar de rest van de dag blijft het overal droog. En er waait een matige wind uit het noordoosten en er volgen zonnige perioden. De maximumtemperatuur is inmiddels van 23 tot 24 graden. De komende avond en nacht is het rustig en vrij helder en het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En in de middag kan het weer zomers warm worden met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op vrijdag zonnige perioden, maar ook wolkenvelden en een paar stapelwolken. Het blijft wel vrijwel overal droog. En er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. In de middag kan het rond de 27 graden worden. Op zaterdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. De wind is meestal zwak, windkracht 2 uit een noordelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 15 graden kan het in de middag weer rond de 26 graden worden. Op zondag bevinden we ons in duidelijk minder warme lucht. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur is gewoon rond de graad of 15. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 21 graden. En ook zondag kan er een enkele lokale bui voorkomen.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een duinbrand in Oud-Dorp is 100 vierkante meter natuur in rook opgegaan. Rond 1 uur 's middags werd de brand bij de Punt in Oud-Dorp opgemerkt en schaalde de brand weer razendsnel op. De brand was echter snel onder controle en raakte niemand gewond. Bij een auto-ongeval op de Mozartlaan in Maassluis zijn meerdere kinderen nagekeken door ambulancepersoneel. Aan het begin van de middag botsten twee auto's op elkaar. De inzittenden, onder wie een paar kinderen, zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK als Nederland zich heeft geplaatst. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn keurkorps bekend voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij gaat toch niet mee. In de selectie zaten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaat ook oud-Spartaan Denzel Dumfries naar het WK. En oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander in een oefeninterland. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En de Tweede Kamer wil dat de NOS horecaondernemers geen geld vraagt voor het uitzenden van het WK voetbal van Oranje, zolang er niet meer dan 5000 bezoekers zijn. De NOS brengt normaal gesproken voor het uitzenden hoge tarieven in rekening. Volgens de VVD past dat niet bij een publieke omroep die al met belastinggeld is gefinancierd. Het kabinet is nu door een motie opgeroepen door de NOS aan te spreken. Op die manier hoopt de Tweede Kamer het evenement gratis uitgezonden te krijgen. En dan nog het weer. Het is zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden. Landinwaarts 24 tot 26 graden. Morgen helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint goed op gang te komen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde tussen Nieuwegein en Harmelen. Er staat zo'n 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook 10 minuten vertraging nog op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel. Daar gebeurde een ongeluk bij Waspik. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel zo'n 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En de maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is goed op gang aan het komen met inmiddels ruim 400 kilometer file. Veel dagelijkse files en niet al te veel bijzonderheden gelukkig. De vertragingen vallen dus ook over het algemeen mee. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel zo'n 12 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de meer dan 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Hier gebeurde eerder vanmiddag nog een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A15 Europort richting Rotterdam. Voor afrit bieden 6 kilometer file, maar de vertraging is behoorlijk, bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een verdachte van het financieren van Hamas is daarvan vrijgesproken. Zo heeft de rechtbank van Rotterdam beslist. Volgens het Openbaar Ministerie had Amin Abu R. ruim 8 miljoen euro overgemaakt naar organisaties die in handen zouden zijn van Hamas. De rechtbank ziet daar geen concreet bewijs voor. Wel ziet de rechtbank de man als aanhanger van Hamas. Het enige punt waarop de 58-jarige man veroordeeld is, was het omzeilen van Europese sanctieregels tussen 2003 en 2011. Daarvoor krijgt R 6 maanden voorwaardelijke celstraf. En op de afrit van de A4 bij Vlaardingen stond korte tijd een auto in brand. De auto was vanuit de Benelux-tunnel op de afrit terechtgekomen. Het betrof een kleine brand onder de motorkap van het voertuig, zo meldt een 112-correspondent. Nadat alles gecontroleerd was en de brandmeester was, is het voertuig door brandweerlieden naar het metrostation Vijfsluizen geduwd, want daar staat de auto nou eenmaal veiliger. En voor het eerst gaan er geen spelers van Feyenoord mee met het Nederlands elftal naar het WK. Vanmiddag maakte bondscoach Ronald Koeman de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico bekend. De enige Feyenoorder die nog kans maakte was Luciano Valente, maar hij viel op het laatste moment af. In de selectie zitten wel enkele verrassingen. Zo gaat oud-Spartaan Martin de Roon mee naar het WK. De Roon speelde zijn laatste interland ruim 2 jaar geleden. Verder zitten er de nodige regiogenoten in de selectie. Zo gaan onder andere oud-Spartaan Denzel Dumfries en oud-Feyenoorders Crescencio Somerville, Mats Wiever en Quinten Timber naar het WK. Aankomende week wordt er nog geoefend door Oranje. Op 3 juni is in de Kuip Algerije de tegenstander. Nederland speelt op zondag 14 juni haar eerste interland op het WK tegen Japan. En een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-fractie is veroordeeld tot 13 jaar cel voor 6 gewelddadige roofovervallen tussen 1999 en 2016. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. In extreem linkse kringen wordt ze nog altijd als heldin gezien. De nu 67-jarige vrouw kon decennia onder de radar blijven in haar woonplaats Berlijn. Ze had daar lange tijd onopgemerkt en onder een andere identiteit een relatief normaal leven geleid. En tot slot het weer, zonnig met wat wolkenvelden. Het is zeker niet zo warm als gisteren. Aan zee 21 tot 24 graden, landinwaarts 24 tot 27 graden. Morgen is het helder en dan gaan de temperaturen weer wat omhoog. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk voor de woensdagavond met inmiddels ruim 550 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een 30 minuten oponthoud en er staat zo'n 12 kilometer file. A12 Den Haag Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging kwartier. Een stukje verderop dezelfde A12, maar dan bij de Meer. Daar staat een vrachtwagen weer met pech. Vertraging ook een kwartier nog eens. En tenslotte de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos rijdt het langzaam over 15 kilometer en kost je bijna een 30 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo 20 tot 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt voor een woensdag op dit moment vrij druk, met bijna 550 kilometer file in totaal. Het zijn vooral veel dagelijkse files, dus de vertragingstijd valt mee. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. A12 Den Haag Utrecht tussen Bodegraaf en Harmelen een kwartier extra reistijd, en er staat zo'n 8 kilometer file. En tenslotte problemen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos is er een auto in brand gevlogen. Er staat daar inmiddels 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2020 gaat het mis tijdens het laden, omdat een slang niet was ontkoppeld en daardoor spuit het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via dekkend water in. 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood de schipper de kans om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. De rechtbank ziet echter geen opzet en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen de afgelopen dagen namelijk last van uitslag en jeuk na een plons in het water. Ook zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer hadden last van zwemmersjeuk. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en de uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap waterslakken vangen. In de regio is maar voor één zwemplas overigens een negatief advies afgegeven. De plas in het Vrijenburgse Bos in Barendrecht heeft een te hoge concentratie PFAS. En een 17-jarig meisje zonder rijbewijs is op de Krabbedijkse straat in Rotterdam tegen een geparkeerde auto gebotst. De auto waar het meisje in zat botste bij het verlaten van het parkeervak op een stilstaande auto met daarin twee personen. Het meisje was op de bestuurdersstoel gaan zitten en heeft daarna de auto per ongeluk in gang gezet. Volgens een 112-correspondent ontkende de bestuurster eerst nog dat ze de auto had bestuurd. Uit camerabeelden bleek echter dat ze uitstapte aan de bestuurderskant na het ongeval. De twee inzittenden van de geparkeerde auto raakten niet gewond. Het meisje kreeg twee boetes. Het draait op voor de kosten van de schade aan beide auto's omdat ze niet verzekerd is. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee en 25 tot 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Een minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen is het ook helder en zonnig en de maxima zijn iets hoger dan vandaag tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd op een aantal plekken forse vertraging. Zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een half uur op onthoudt. A15 Rotterdam-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A20 bij Nieuwekerk aan de IJssel. Dat gebeurde richting Gouda. De vertraging is daar een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam nog 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zonnig met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is alweer even op zijn retour. Opvallende files nog op dit moment. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar gebeurde een ongeluk tussen de Meer en Nieuwebrug. Er staat zo'n 11 kilometer file met een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Papendrecht en Hardingsveld, Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A27 tenslotte Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij de aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de kruising van de Boszoom en de Kralingseweg in Rotterdam is één persoon gewond geraakt. De vrouw die gewond raakte werd verzorgd door een rapid response team, omdat er nog geen ambulance beschikbaar was volgens een 112-correspondent. De automobilist bleef ongedeerd. Door het ongeluk is er redelijk wat verkeersoverlast op de kruising. En dinsdagavond hebben twee personen geprobeerd een overval te plegen bij een pinautomaat in winkelcentrum Valburg in Rotterdam. Rond 7:15 s'avonds reden de verdachten met een zwarte Peugeot 107 een bestuurder in een zwarte Ford Fiesta klem. De verdachten maakten geen buit en zijn er met de auto vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak en is nog naarstig op zoek naar getuigen. Een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2022 ging het mis tijdens het laden omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spoot het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via het dek het water in. De 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood eerder de schipper de kans nog om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Die oordeelde dat er geen opzet in het spel was en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Grimpenerwaard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen daar afgelopen dagen last van jeuk. Hetzelfde geldt voor zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap de waterslakken vangen. Het geeft nog geen negatief zwemadvies af voor de waterslakken. Dat gebeurt wel voor een te hoge concentratie PFAS bij de plas in het Vrijeburgse Bos in Barendrecht. Dat is de enige zwemplas in de regio die een negatief advies heeft. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen helder en zonnig met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het verstand van de avondspits met nog twee opvallende files. Op te beginnen de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam nog 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je...

Dit is Radio Kapelle met het programma Amigos met nieuws en muziek uit de Spaanstalige landen. Ik ben Lida Poldervaart en wij gaan het programma beginnen met Carol G. uit Colombia met Ifoni Bonita. Buenas noches, desde los estudios de Radio Kapelle les presentamos Amigos con música y buenas noticias. Abrimos el programa con Carol G y una canción que hace bailar a grandes y chicos, Ifoni Bonita.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Están en la sintonía de Radio Capelle y el programa Amigos de Parade van de Spanstalle Gesteren en Amigos van Radio Capelle. De multi-getalenteerd singer-songwriter Juan Luis Guerra uit Dominicaanse Republiek vertolkt dit mooie liedje, Burbujas de Amor. El artista de los mil ritmos, Juan Luis Guerra de la República Dominicana, nos deleita con esta magnífica composición, Burbujas de Amor.

Dit is Radio Kapelle met het programma Amigos. Muziek is de harmonie van de hemel op aarde. Laura Pausini verrast zijn fans met dit nummer, Por qué te vas. Y nosotros recordamos esta hermosa canción en la voz de Laura Pausini, Por qué te vas.

Bejan Ferder met Alejandro Sanz met Las Guapas en Electronische Merengue die directo no doctor te dansen. En dit liedje Alejandro combineer klanken van het Caribische gebied met de flamenco gitaar en gelouden van Zuid-Spanje.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij de aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de kruising van de Boszoom en de Kralingseweg in Rotterdam is één persoon gewond geraakt. De vrouw die gewond raakte werd verzorgd door een rapid response team, omdat er nog geen ambulance beschikbaar was volgens een 112-correspondent. De automobilist bleef ongedeerd. Door het ongeluk is er redelijk wat verkeersoverlast op de kruising. En dinsdagavond hebben twee personen geprobeerd een overval te plegen bij een pinautomaat in winkelcentrum Valburg in Rotterdam. Rond 7:15 s'avonds reden de verdachten met een zwarte Peugeot 107 een bestuurder in een zwarte Ford Fiesta klem. De verdachten maakten geen buit en zijn er met de auto vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak en is nog naastig op zoek naar getuigen. Een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2022 ging het mis tijdens het laden omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spoot het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via het dek het water in. De 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood eerder de schipper de kans nog om de zaak te schikken voor €10.000. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Die oordeelde dat er geen opzet in het spel was en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen daar afgelopen dagen last van jeuk. Hetzelfde geldt voor zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap de waterslakken vangen. Het geeft nog geen negatief zwemadvies af voor de waterslakken. Dat gebeurt wel voor een te hoge concentratie PFAS bij de plas in het Vrijeburgse Bos in Barendrecht. Dat is de enige zwemplas in de regio die een negatief advies heeft. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen helder en zonnig met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Thank you. Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capella, aflevering 794 alweer. En ook deze uitzending in een bloedverziekend heet studiootje van Radio Capella hebben wij weer mooie programma's, nummers die wij de eter in gaan gooien. En ook hebben we weer geweldige live muziek van ons waanzinnig grote podium. En deze week wordt dat verzorgd door een damesband. Drie dames, die heten Non Nui. En daar gaan we alles te weten over komen over deze band. En eerst gaan we beginnen met waar we mee begonnen. Dat was Glenn Hansard, Fitzcarraldo. En dat is heeft hij live opgenomen in een prachtige zaal in Berlijn. Dat heet volgens mij de Funkhaus. En ja, die Glenn Hansard heeft in de band gezeten, de Frames. Daar is dit nummer van. Hij heeft solo dingen gedaan. Hij heeft in de Swell Season gezeten. Of een duo, daar zit hij nog steeds in. En wat ik al zei, ook solo doet hij dingen. Hij komt uit Ierland en heeft heel wat muziek al gemaakt. Dit heet Transmission East en Volume 1. En er komt ook een Transmission West uit, maar die verschijnt later dit jaar. En dat is dus allemaal opgenomen in Berlijn. En dat is een beetje een soort best-of. En wat hij allemaal heeft gedaan met al die verschillende namen. Begin deze maand was hij nog in Utrecht, helemaal uitverkocht. Hij heeft nu op dit moment nog geen plan om later het jaar weer terug te komen. Misschien als hij zijn tweede album uitbrengt. We gaan nu naar een dame, die komt uit Amerika. En die heet Lila Diane. Die heeft al wat prachtige muziek uitgebracht. En vanaf 2003 ben ik haar al een beetje aan het volgen. Dus dat is aardig lang. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is een heel mooi album weer geworden. En van dat nieuwe album gaan we luisteren naar California. En zij heeft wel optredens staan in Nederland. Ze had er afgelopen dinsdag, zeg ik dat uit mijn hoofd. Ja, ze was er nog in Rotterdam. Maar nu gaat ze in oktober, november weer terugkomen. Dan speelt ze onder andere 31 oktober in Nijmegen door een Roosje en Paradiso. Daar speelt ze op 1 november en wat ook goed aan te rijden. Dus vanuit Capelle is natuurlijk Antwerpen. Daar speelt ze 30 oktober in de Roma. Van dat nieuwe album gaan we luisteren naar California van Lila Diane.

Ja, uit Canada komt zij, Charlotte Cornfield. En ze maakt prachtige muziek. Ze heeft een album uitgebracht nog niet zo lang geleden. Hurts Like Hell. En dan hoor je het nummer Hurts Like Hell van. En ja, ze heeft al meerdere albums uitgebracht. En dit is eigenlijk het eerste album wat ik van haar ken. Maar ze heeft er echt al genoeg uitgebracht hiervoor. Een albumetje of vijf heeft ze hiervoor al uitgebracht. Leuke muziek van Charlotte Cornfield. Daarvoor Lila Diane met California. En ja, die heeft ook al aardig wat albums uitgebracht. En maak heerlijke muziek. Op de achtergrond hoor je al een beetje de soundcheck van Nonnui. En daar gaan we zo meteen kennis mee maken. Maar eerst gaan we luisteren naar Kevin Morby. Die heeft een nieuw album uitgebracht. En daarvan dan gaan we luisteren naar All Sinners. En deze Kevin Morby staat op 2 juli in Paradiso in Amsterdam.

Ja, dat was Non-Nui hier. Live bij Taste of Music. Na het nieuws van 9 de Hazen. Nog een keer lekker spelen hier in de studio van Radio Capelle. Op Instagram kan je ze volgen. Instagram.com/NONNUI. Non-Nui. En dan band erachter. En dan vind je dat wel daar. Er staan ook linkjes op naar de Bandcamp, de Soundcloud en de YouTube. We gaan naar de blues toe en we gaan luisteren naar Ruya Mavi. Weinig te vinden op internet van deze persoon, deze bluesgitarist. Als je het verzoekt, dan vind je een tennisser en nog iets anders. Maar als je de blues achter zit, krijg je niet zoveel te zien. We gaan naar de Sound of Silence luisteren van een album dat heet genaamd Sound of Silence van Ruya Mavi.

Ja, je hoorde Albert Castilla met Drowning on the Bottom van het album Big Dog. En hij heeft inmiddels ook weer een nieuw album uitgebracht, hoor. En dat heet Blood Brothers, of is samen met de Blood Brothers gedaan. En het is een Amerikaanse muzikant die al geruime tijd dus heerlijke blues, rock, soul maakt. We gaan tot het nieuws van 9. Dan gaan we luisteren naar Else Lena. Zij was hier een tijd geleden het gast. En ze is ook uitverkoren om mee te doen aan de popronde. Waar het elk jaar plaatsvindt in diverse steden vanaf oktober, dacht ik. Maar onze collega Willem de Waard van Zwaard is elke zaterdag tussen 12 en 2. Die weet hij wel meer van. Die gaat heel veel aandacht aan besteden. Aan dat, ja, dat rondreizend muziekcircus. Vrouw vol bloemen, dat gaan we draaien tot, wat ik zei, 9 uur. En na het nieuws van 9 zijn we weer terug. Dan beginnen we met een dame die volgende week hier te gast is. Wieke Liedjes. Maar nu eerst dus Else Lena met Vrouw vol bloemen. MUZIEK

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij de aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de kruising van de Boszoom en de Kralingseweg in Rotterdam is één persoon gewond geraakt. De vrouw die gewond raakte werd verzorgd door een rapid response team, omdat er nog geen ambulance beschikbaar was volgens een 112-correspondent. De automobilist bleef ongedeerd. Door het ongeluk is er redelijk wat verkeersoverlast op de kruising. En dinsdagavond hebben twee personen geprobeerd een overval te plegen bij een pinautomaat in winkelcentrum Valburg in Rotterdam. Rond 7:15 s'avonds reden de verdachten met een zwarte Peugeot 107 een bestuurder in een zwarte Ford Fiesta klem. De verdachten maakten geen buit en zijn er met de auto vandoor gegaan. De politie onderzoekt de zaak en is nog naarstig op zoek naar getuigen. Een schipper is door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het dumpen van de gevaarlijke stof styreen. In september 2022 ging het mis tijdens het laden omdat een slang niet was ontkoppeld. En daardoor spoot het goedje dat gebruikt wordt voor het maken van kunststof via het dek het water in. De 150 liter gelekte styreen is daarop direct uit het water gehaald. Volgens het Openbaar Ministerie was de schipper verwijtbaar en nalatig bezig. Het OM bood eerder de schipper de kans nog om de zaak te schikken voor 10.000 euro. De schipper weigerde dat, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Die oordeelde dat er geen opzet in het spel was en oordeelt van een fout die de schipper niet had kunnen voorkomen. En het Hoogheemraadschap van Schieland en de Grimpenerwaard waarschuwt mensen die een duik nemen in de Kralingse Plas. Meerdere zwemmers kregen daar afgelopen dagen last van jeuk. Hetzelfde geldt voor zwemmers bij de Zevenhuizerplas en het Oostvoornse Meer. Volgens het Hoogheemraadschap komt dat door waterslakken in het water die parasieten met zich meedragen die de jeuk en uitslag veroorzaken. De zwemmersjeuk is niet gevaarlijk, toch gaat het Hoogheemraadschap de waterslakken vangen. Het geeft nog geen negatief zwemadvies af voor de waterslakken. Dat gebeurt wel voor een te hoge concentratie PFAS bij de plas in het Vrijeburgse Bos in Barendrecht. Dat is de enige zwemplas in de regio die een negatief advies heeft. En dan nog het weer. Vandaag ietsjes koeler dan gisteren met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot 25 à 26 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht helder. Minimum temperatuur rond de 12 tot 15 graden. Morgen helder en zonnig met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: staat.
1: Ja, welkom terug in het tweede uur van Tejo Music hier bij Radio Capella, aflevering 794. En in het tweede uur hebben wij ook nog heel veel mooie muziekjes. Zo begonnen wij met Wiekeliedjes, met Glesjes worden water. Is hier, ik denk ongeveer een jaartje geleden opgenomen. Ze heeft inmiddels een EP uitgebracht. Daar ben ik bij geweest, heeft ze gedaan in Theater de Kikker in Utrecht. En dat komt ze volgende week hier promoten, nog een keer. Volgende week is zij dus onze gast. Een dag later speelt ze in Fort 33 in Leusden. De 28e van deze maand dan speelt ze in de Buurtschuur in Leusden. Dat is het kader van Gluren bij de Buren. En dan speelt ze de eind van deze maand de 30e in Café de Druiven. Dat is in Amsterdam. En juli heeft ze wat festivalletjes. En dan gaat ze nog naar zelfs in Antwerpen naar de Sprekende Ezels op 9 september. 18 september Torpedo Theater. Je kan het allemaal in de gaten houden op wiekeliedjes.nl. We gaan naar een dame luisteren die hier in Rotterdam studeert op het conservatorium Codarts. Lahaye. En zij is, heeft ook zich ingeschreven op de popronde. En de organisatie, de selectiecommissie, die heeft gezegd van jij mag ook meedoen met de popronde. En dat gaat dan plaatsvinden in heel veel steden. Gouda, Utrecht, maar ook Groningen. En Maastricht. En misschien dat zij daar ook wel gaat spelen in die buurt. En dan kan je haar op heel veel podia gaan zien als ze daarvoor worden uitgenodigd. Dus en dat zal best wel lukken. We gaan luisteren naar Unlocked van Lahaye.

Ja, prachtige muziek van Femi. Visitor, eind april heeft haar EP gereleased. En niet veel later kreeg ze door dat ze wordt uitgekozen om mee te doen aan de popronde. Dus ja, erg leuke periode voor haar. En hopelijk gaan heel veel podia of kroegjes of kapperszaken. Of, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Elk winkel... Barretje, die kan dan mee, kan iemand uitnodigen om te gaan spelen. Voor de popronde, als je Gouda een kapperszaak hebt en je wil iemand laten spelen, dan kun je contact opnemen met de popronde. En Lahaye, die is ook uitgeloot, dus we beiden willen haar feliciteren. Aanstaande vrijdag dan is in Gouda Sobat een releasefeest te geven, of te beleven van Danny van der Wielen. Meel voor Stil komt er spelen en een van zijn bandleden waar ik eventjes de naam van kwijt ben. Maar dan kun je dus naar Sobat in Gouda. Danny van der Wielen gaat daar een album releasen. Fiction, dat zal er zeker en vast op staan. Dat gaan wij nu horen en dat is hier live opgenomen. We hebben ook een mooi clipje, dat staat op ons YouTube kanaal. Als je naar onze website gaat, Taste of Music en de Webnot, even googelt, dan kom je er wel uit. Dan staat een linkje naar ons YouTube kanaal. En dan kan je Danny van der Wielen zien met dit nummer Fiction.

0: Jackson.
1: Ja, 29 mei staan zij in Plato in Rotterdam. Dan hebben ze een EP-release party. En dat is een hele leuke plaatszak op de Binnenweg hier, dus in Rotterdam. Kan je dan niet? 12 juni spelen ze in hun favoriete café in Hellevoetsluis, het Barbiertje. Dat is een, ja, dat is een beetje hun stamkroeg daar. Want de meeste leden komen en zijn opgegroeid in Hellevoetsluis. Volgens mij is alleen de zanger nu woonachtig in, volgens mij, Schiedam. En ja, die EP die gaat heten Fat Cats. En waarschijnlijk kan je dat ook gewoon kopen daar live ter plaatse. Wie ook een releasefeest gaat geven is Danny van der Wielen. Die hoor je daarvoor in, met het nummer, prachtige nummer Fiction. Hij gaat het doen in Gouda in Sowat. En hij heeft ook nog wat voorprogramma's. Onder andere Mail for Sale. Ook een leuk bandje. Die heb ik uitgenodigd. En hopelijk komen die in november. Wat ook heel mooi is en heel goed is en heel leuk is en heel vrolijk is, zijn de dames van Nonnui. Ze hebben een Instagram. Instagram.com/NONNUI. En dan Bent erachter. NONNUI. En Bent erachter, daar kan je ze volgen. Bandcamp, daar staan ze ook op. Allemaal met Nonnui Band. Wij gaan over naar een waanzinnig grote podium. Ik zou zeggen, niet mee live bij Taser Music van Nonnui.
2: Last year we had the opportunity to record some songs with our friends at Quantum Intermission with Mark and Lewis.
3: We also filmed a video for it that we published 2 weeks ago on our Instagram and YouTube, so check that out. Also, the video was filmed by Kathy and Benny and edited by the one and only Anna Domljan.
2: We also want to give a special shout out to our friend Justin. The song is called Sunshine on My Mind.

Ja, dat was Nonnoemie hier live te gast bij Taste of Music. En we willen de dames natuurlijk bedanken voor hun bijdrage. Instagram, dan kan je ze volgen. Nonnoemie Band, N-O-N-N-U-I Band erachter. En YouTube is hetzelfde, Soundcloud is hetzelfde en Bandcamp is ook hetzelfde. Nogmaals super bedankt voor hun geweldige muziek. En ja, ga ze volgen. We gaan over naar de album van de week. En die is van de Britse band Brown Horse. Total Dive, dat is het derde album van deze band. En het is heerlijke muziek, geïnspireerd door de Neil Young onder andere. Luister maar, Sorrow Rain van Album van de Week. Total Dive heet dat album van de band Brown Horse.

van het album Peaches van de Black Keys hoor je het geweldige nummer She Does It Right. Het zijn 10 covers allemaal die zij uit de blues tijd van heel lang geleden. En dat is het nieuwe album van Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys. Te 4 en 5 september staan ze in de AVAS in Amsterdam. En daar zullen ze zeker ook nummers van dit album spelen. Daarvoor hoor je Brown Horse met Sorrow Reigns. Al mee Total Dive is het derde album van deze Britse band. En gaan we zeker nog meer van horen. We gaan naar een damesband. Ze heet Automatic, een Amerikaanse band. Ze hebben vorig jaar een album uitgebracht. Is het nou? En van de album gaan we luisteren naar Lazy van Automatic.

geweldige muziek van Castle Red. Een band uit Brooklyn, New York. Die in 2019 is opgericht. En ze zijn beïnvloed door films volgens mij als Conan the Barbarian, Red Sonja. Het is een beetje middeleeuwse doom metal. En ze zijn beïnvloed ook door onder andere Black Sabbath. 15 augustus staan ze op in Eindhoven. Daar heb je Dynamo Open Air Festival en daar zullen ze spelen. En daarvoor hoorde je de band Automatic, Amerikaanse band. Met drie dames, zoals ook onze gasten van vanavond drie dames zijn. Nonnoui, die willen we bedanken voor hun bijdrage aan dit programma. Rien bedankt, Ron bedankt, Ingrid bedankt. En volgende week hebben wij weer prachtige muziek. Live in de studio hier bij Radio Capella. Dan wordt dat verzorgd door Wieke Liedjes. Totaal is anders dan Nonnoui, maar ook geweldig. En als je ons wil volgen, dan kan dat op Instagram. Taste of Music. Maar je kan ons ook gewoon onze website bekijken. Taste of Music. En dan webnot even googlen. Dan kan je naar de geschiedenis gaan. De agenda, de playlist, de album van de week. En dan daar kan je het allemaal vinden. Volgende week dus Wieke Liedjes. Dan eventjes een tiende hebben wij een uitzending met de best of, zeg maar. En dan 17 juni hebben wij Zala te gast. En dan zijn we eventjes op vakantie. En dan zijn we 15 juli weer terug. Kan je allemaal daar vinden. Ook de YouTube-pagina en extra enzovoort enzovoort. Afgelopen vrijdag stonden ze in Grounds in Rotterdam. Ik heb ervan genoten. En dan heb ik het over de Griekse band Gediki. Wat een gezellige man zijn dat. Aardige gasten. Ze hebben een nieuw album uitgebracht naar vorig jaar. Dat heet dat album. Dat heet Planinata. Zo heet het. Planinata heet dat. En op dat album staat Manolaros. En dat gaan we nu draaien als laatste nummer van Taste of Music. Ik zeg tot volgende keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil de oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar... en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo 20 tot 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. De nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli omgaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maximaal tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een van de mooiste nummers, composities en teksten van niemand minder dan Christopher Cross. Je hoorde Ride Like the Wind aan het begin van een nieuwe show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Welkom bij de show. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Want ik heb alle lekkere deuntjes die ik vandaag kon vinden bij elkaar gezocht en achter elkaar gezet. Dus ja, volgens mij ga je genieten van alle lekkere dingen die we in de aanbieding hebben vanavond. Dus stay tuned. Maar naast al die muziek hebben we ook nog andere interessante dingen. Zo gaan we praten met Pinar Soskoen. Zij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren van Rotterdam. Zij maakt zich zorgen over Floating Farm. En zij gaat er tegen demonstreren. En waarom dan wel, dat hoor je straks hier in de show. Onze vaste columnist Han van Horst gaat ook weer terugkeren vanavond. Want hij heeft het helemaal gehad met de Wieldrechtse Zeedijk. Althans, met mensen daar. Hij is het een beetje zat. En vandaar dus vandaag een hele pittige column. Dus blijf lekker luisteren. Het komt eraan rond 11:30. En ontdek de verhalen achter de bunkers op Bunkerdag. Want ze liggen overal, hè, die bunkers. Langs de hele kust, ook voor Holland, maar ook aan de andere kant. Op onze Zuid-Hollandse eilanden, bij Delft, bij Den Haag en heel veel meer plaatsen. En ze houden open dag. En wat kun je daar beleven? Nou, dat gaan we je allemaal uitleggen in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Voor de oude hippies onder ons, die houden van rosé, vis net aan het plafond en bruin en oranje en geel. Jawel, voor hen natuurlijk het prachtige Catch the Wind van Donovan. En voor Sophia Kuithof met Where Everybody Knows Your Name. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: De Partij voor de Dieren demonstreert tegen de Floating Farm. En daar ga ik over praten met Pina Koskoen. En ze is in de uitzending.
2: Hallo.
1: Goedendag, je bent voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam. En de Floating Farm is ook in Rotterdam. Even voor onze duidelijkheid, wat is de Floating Farm precies?
2: Ja, Floating Farm is eigenlijk een bio-industrie op het water. Niet meer en niet minder. Heel veel koeien op een klein stukje betonnen vloers die uitgemolken moet worden voor melk aan mensen. Ja. Ja, dat is totaal onnatuurlijk natuurlijk voor koeien op het water.
1: Ja, en de Partij voor de Dieren wil daar wat tegen doen. Maar hij zit er al heel lang volgens mij, al een aantal jaren toch?
2: Ja, dat klopt. Wij hebben nu volgens mij voor de 5e keer gaan we protesteren.
1: Maar het gaat dus niet echt om dat ze weinig gras hebben, maar het gaat meer om de kalfjes die van de moeder gescheiden worden dan.
2: Ja, dat is het belangrijkste. Een motief voor ons natuurlijk als dierenleed, veroorzaker van dierenleed. Ja.
1: Jullie doen het al een aantal jaren. Heeft het ooit enig succes gehad?
2: Nou, ja, wij vinden van wel, omdat in de eerste instantie gaat het over bewustwording. Hè? Mm-hmm. Wat kost het eigenlijk? Hè? Niet in geld, maar wat kost het aan maatschappelijke kosten, maar ook aan dierenleed, bio-industrie op het water.
1: Hoe gaat het protest er dit jaar uitzien?
2: Ja, dat is altijd hetzelfde een beetje wat wij doen. Wij lopen vanuit station Schiedam naar het Floating Farm.
1: Ja.
2: Via de kern van Schiedam. En dan zeggen we, niet je moeder, niet je melk. Hè? Dus dat soort slogans lopen we mee. En liefst willen we eigenlijk ook mensen uitnodigen om alternatieven te zoeken. Of nou havermelk is, of kokosmelk, of sojamelk. Er zijn zoveel alternatieven dat veel beter voor onze consumptie beschik zijn. Dus we willen graag daarvoor aandacht hebben.
1: Ja, nou dat krijgt u in ieder geval als u demonstreert. En mensen die mee willen lopen zijn van harte welkom. Is het verlopen overigens?
2: Nou, volgens mij, we lopen heel langzaam. Okay. En het is wel gezellig.
1: Ja. Een paar kilometer. Ja, want Schiedam-Rotterdam zou je denken, mensen die dat niet precies weten, dat is een heel eind lopen. Maar dat valt dus wel mee.
2: Dat valt hartstikke mee, omdat het is ook aan de rand van Rotterdam. Hè?
1: Ja.
2: Het is, het is net Schiedam, dat weten we waarschijnlijk wel.
1: Ja.
2: En het is een beetje industrieterrein, hè, waar niet zoveel huizen zijn.
1: Klopt,
2: Maar binnenkort wel. En daarom zal waarschijnlijk tot onze grote verheuging de Floating Farm ook zal verdwijnen. Omdat daar ook huizen gepland zijn binnenkort. Ja, binnenkort.
1: Ik wou net zeggen, dat duurt nog wel een paar jaar. U kan nog wel even blijven demonstreren, denk ik, één keer per jaar.
2: Ja, zeker.
1: Zaterdag 30 mei om 11 uur start u bij het stationsplein in Schiedam Centrum, hè?
2: Klopt.
1: En dan een mars naar Rotterdam. En iedereen is welkom om aan te sluiten, begrijp ik.
2: Iedereen is welkom aan te sluiten ons mee te lopen. Ja.
1: Als mensen daar iets meer over willen weten, hebben jullie iets op de sociale media staan daarover?
2: Ja, dat zeker. Op onze Instagram en op onze Facebook en website ook. Daar kan meer informatie over. En ook achtergrondinformatie over koemelk, over gezondheid.
1: Oké, dat ook allemaal erbij.
2: Dus alles kunt u daar lezen.
1: Dan weten mensen waartegen ze demonstreren.
2: Precies,
1: Hoe kunnen mensen dat vinden? Is het Partij voor de Dieren Schiedam?
2: En Rotterdam, allebei.
1: Ja, dus als je dat even intoetst, dan kom je er wel.
2: Zeker, komt je zeker wel. Ja.
1: 30 mei dus, een demonstratie, protest tegen de drijvende koeienstal in de Merwehaven.
2: Ja.
1: Ik wens u daar veel succes bij. En als er veel mensen meelopen, wordt het ook nog een gezellige bijeenkomst. Maar dat zei u ook al.
2: Ja, dat is altijd heel gezellig met ons, ja.
1: Pina Koskoen, ik dank u wel voor het gesprek.
3: Dit is de late avond van Radio Capelle.

fantastisch, toch? Deze muziek van de Beach Boys hier bij De Late Avond. In My Room uit 1963. En Michel Sardou met Uvie au Vieux Clair natuurlijk. Zometeen een pittige column van Han van der Horst. Han van der Horst legt ons uit waarom hij kotsmisselijk wordt van een bepaald soort mensen. Oei, pittig, het komt eraan. Na deze prachtige van Taylor Dane. Always love you.

lieve mensen. Hebt u wel eens gehoord van de Wieldrechtse Zeedijk? Als u Dordrecht goed kent, waarschijnlijk wel. En anders niet. Het is een betrekkelijk smalle weg in de buurt van de wijk Sternburg. Dat Zeedijk is dan ook wel een beetje een Weidse naam. Maar dat laat zich verklaren door de geschiedenis. De Zeedijk is al aangelegd na de Sint-Elisabethsvloed uit 1421. Die maakte van Dordrecht een eiland in een enorm gebied vol griende, geulen en moerassen. Het was een van de grootste rampen uit de vaderlandse geschiedenis. De Biesbos is daarvan nog een overblijfsel. De Wieldrechtse Zeedijk werd aangelegd om gebied terug te veroveren dat na de grote overstroming aanvankelijk aan de golven was prijsgegeven. Aan de ene kant zag je weide en akkerland, aan de andere kant grienden. Langs de dijk verrezen in de 17e eeuw enkele boerderijen en woningjes voor landarbeiders. Dat is zo gebleven tot Dordrecht in de eerste helft van de vorige eeuw die grienden bij wijze van werkgelegenheidsproject helemaal liet inpolderen. Sindsdien is de Wieldrechtse Zeedijk een smalle landweg met hier en daar die boerderijen van vroeger ernaast. Het oprukkende Dordrecht

0: heeft de landelijkheid inmiddels op veel plekken aangetast. En nu dan gaat de wielrenster Zeedijk een nieuwe periode in haar tot nog toe roemrijke geschiedenis tegemoet. En dat is geen fraai. Het wordt de kortste verbinding tussen een nog te openen asielzoekerscentrum voor meer dan 500 bewoners en het winkelcentrum van de wijk Sterrenburg. Althans, dat lag voor de hand. Maar daar hebben de fijne omwonenden een stokje voor weten te steken. Ze vreesden overlast van passerende groepen asielzoekers en het was al zo druk op de Wielrechtse Zeedijk. Nu kwamen er ook nog allemaal vreemde snoeshanen bij. Daarom hebben de Sterrenburgers bij de gemeente bewerkstelligd dat er dwars over de Wielrechtse Zeedijk een hoog hek wordt gebouwd. Dat houdt die verdraaide asielzoekers wel uit de buurt, zo is de gedachte. Allemaal voor hun eigen bestwil, aldus de schijnheilen van Sterrenburg, want ze kunnen onderweg auto's tegenkomen en dat is gevaarlijk. Nee, laten ze maar lekker omlopen over de Rijksstraatweg. Inmiddels hebben de bewoners van deze Rijksstraatweg ook al protest aangetekend. Die zien evenmin graag asielzoekers door een spionnetje, want zulke spiegels zullen de traditionele autochtonen van deze contreien nog wel aan de ramen hebben hangen. Dat hek komt er dus. Alleen de hulpdiensten kunnen het openen. Soms, lieve mensen, word ik zo kotsmisselijk van een bepaald soort mensen in dit land. Een hek laten bouwen om asielzoekers uit je buurt te houden. Met allerlei hypocriete argumenten. En dan vervolgens luidkeels klagen dat die mensen zich niet bij jouw normen en waarden wensen aan te passen. En dat ze mij niet integreren. Zou u dat zelf doen? U aanpassen en integreren als u voor de veiligheid achter een hek geplaatst werd. Bijvoorbeeld nadat u uw tweede woning hebt betrokken in Spanje en de taal maar niet leert. Het is allemaal zo stuitend, zo onbeschaafd. Een hek bouwen, zodat een paar honderd mensen die niet allemaal jouw kleur hebben, een eind om moeten lopen om boodschappen te doen. Eigenlijk is dit net zoiets als de aanval die men in Loosdrecht op de noodopvang voor asielzoekers heeft ondernomen, maar dan veel geniepiger. Dat gemeentelijke hek zegt, je bent hier niet welkom, we zijn vunzig van je, blijf uit onze buurt. Er komt ook nog beplanting op en rond het hek om het geheel een vriendelijker aanzicht te geven. Als wij in dit land grimmig zijn, dan moet dit in ieder geval verborgen worden achter een glimlach. Au fond is dat hoe de vlag erbij hangt. De bewoners van Sterrenburg zullen hem wel omgekeerd uitsteken, net als de boeren van een paar jaar terug. Wielrechtse Zeedijk, dijk der schande. Hier is een lied speciaal voor de Sterrenburgers. Shadow Days.
1: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Arnhemsgewijs. Het is lang geleden dat ze dit nummer maakte, maar het zou zomaar vandaag weer kunnen zijn geproduceerd. Hier hoorden ze met Ik Mis Jou. En John Mayer hoorde je ervoor met Shadow Days in opdracht, zou je kunnen zeggen, van Han van der Horst. Hij vond het nummer passen bij zijn toch wel pittige column van vandaag. Over een paar minuten gaan we praten met Romy Fortuyn. Hij is projectleider van de Bunkerdag. Komt er ook weer aan. En dat is interessant hoor. Al die bunkers langs de kust en in weilanden. Misschien kun je het bezoeken. Het komt er snel aan. En we praten erover na deze van The Cars Drive.

0: We gaan verborgen verhalen achter bunkers ontdekken. En dat doe ik met Romy Fortuyn. En die is in de uitzending. Romy, welkom.
1: Hallo, goeiedag.
0: Je bent projectleider van de Bunkerdag. Ja, bunkers, die liggen onder het zand waarschijnlijk. Maar een bunkerdag, dat is nieuw volgens mij. Of is het al eerder gebeurd?
1: Bunkerdag bestaat al sinds 2014. En Het klopt dat er heel veel nog onder het zand liggen. Maar er zijn er ook genoeg te bezoeken.
0: Ja, want jullie hebben die begaanbaar gemaakt dan, kan ik het zo zeggen?
1: Nou, er zijn in Nederland heel veel stichtingen die dat werken voor ons doen. Wij brengen het bij elkaar tijdens Bunkerdag. Maar het klopt dat een groot deel begaanbaar is gemaakt.
0: Ja, ja. Want we hebben het over, nou ja, ongeveer zag ik op de kaart staan van de Waddeneilanden tot en met Zeeland aan toe. Hè? En allemaal langs de kust vanwege de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. Klopt, de bunkers die onderdeel waren van de Atlantikwal tijdens de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, en daar zijn er nog een aantal van over. Nou ja, er zijn er ook die er nog wel zijn, maar onder het zand liggen, zoals ik al zei. Maar die kunnen dus bezocht worden tijdens de Bunkerdag.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, tijdens Bunkerdag zijn bijna 100 bunkers open. Tussen 10:00 ochtends en 5:00 middags. En op alle locaties worden rondleidingen gegeven door vrijwilligers. Sommige locaties zijn er historische voertuigen of acteurs. En bezoekers kunnen dan een kaartje kopen. Met één kaartje kunnen ze bij alle locaties naar binnen. Dus dat is ook nog eens heel voordelig ontdekken op die dag.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. De kaartjes zijn niet van tevoren te krijgen. Je moet ze gewoon ter plekke kopen.
1: Dat klopt inderdaad.
0: En dan kan je de hele dag met dat kaartje doen.
1: Hele dag plezier van. Ja.
0: Nou zitten we in Zuid-Holland. Dus we hebben Den Haag, Hoek van Holland. Daar zitten veel bunkers. Hè. Zullen we dat daar even op richten?
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja, de bunkers in Hoek van Holland, die ken ik zelf toevallig. Dat zijn er heel veel geweest, maar ze zijn niet allemaal open, denk ik.
1: Nee, ze zijn niet allemaal open, maar er zijn nog wel 5 hele mooie locaties te bezoeken.
0: Ja, en hoe kom je daar dan bij? Want ik kan me voorstellen dat je dan door de duinen loopt. Dan zie je ineens zo'n betonnen blok staan. Ja, de een is wel open, de ander niet misschien. Hebben jullie routeaanwijzingen?
1: Ja, we hebben een hele mooie website. Daarop staan sowieso alle locaties die meedoen. Daarop staat ook ons programmaboekje. En dan kun je precies zien welke locaties er dus allemaal tijdens Bunkerdag open zijn.
0: Ja. En het Oranje Hotel, dat monument in Scheveningen, dat doet ook nog mee, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is van origine geen bunker, maar herbergt wel hele belangrijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is wel een hele mooie locatie.
0: Ja, en als je daar bent, dat is vlakbij Scheveningen, of eigenlijk in Scheveningen, op Scheveningen moet je zeggen, dan kun je ook door naar die bunkers. Maar is dat ver weg allemaal? Of moet je met een fiets of met een auto? Wat is handig?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoeveel locaties iemand op een dag wil bezoeken. Mm-hmm. Vanaf het Oranje Hotel ben je makkelijk bij het Atlantikwal Museum Den Haag. Die hebben onder andere een locatie in Scheveningen. Maar ook in Kijkduin. Ja, als je daarna nog lekker door wilt naar Hoek van Holland, dan is met de auto wel handig. Maar kan ook op de fiets.
0: Ja. Ik zag ook nog een bunker staan waar je met moeite in kan komen. Hebben jullie daar toch ook, laten jullie daar bezoekers toe?
1: Ja, dat klopt. Dat is de bunker Erika. Die ligt echt helemaal verscholen in de duinen. Daar kun je jaar rond ook niet in. De ingang is helemaal onder het zand. En tijdens Bunkerdag maken we hem speciaal voor één dag open. Mm-hmm. Maar dat is wel even klimmen om erin te kunnen.
0: Ja,
1: dat is ook wel weer heel spannend.
0: Ja, dat is niet voor iedereen, denk ik, handig om dat te doen. Maar dat staat er, ik zag het boekje, staat er keurig bij of dat zinvol is om daar naartoe te gaan dan. Maar allerlei andere bunkers zijn die dag geopend. Welke dag is het eigenlijk? Daar hebben we het niet over gehad, hè?
1: Het is op zaterdag 30 mei.
0: Kijk, dan weten we daar weer voldoende over. Noem nog een keer die website waar mensen kunnen kijken waar ze de plekken kunnen vinden. En dan kunnen we het allemaal bezoeken.
1: Op bunkerdag.nl kun je alle informatie vinden.
0: Oké, dan is het duidelijk. En dan wensen we jullie een hele fijne Bunkerdag. Romy Fortuyn, projectleider van de Bunkerdag. Op 30 mei kunt u daar allemaal terecht om verborgen verhalen te horen.
2: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

lekkere softrock muziek. Jawel, van Steve Winwood aan het einde van deze aflevering van de late avond. Back in the High Life again. En daarvoor Andrew Gold en Stay. Fijn. Mooie muziek weer aan het einde van een mooie warme dag. Niet zo warm als de afgelopen week, maar het mocht er zijn. Morgen is het weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En dan weer met prachtige muziek. En natuurlijk ook leuke onderwerpen. Dus er is alle reden om straks en morgenavond ook weer te luisteren. En te blijven hangen natuurlijk bij jouw lokale omroep. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken of blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Bosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. De nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil de oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens.

0: tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Kapel aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zonnig met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt en later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden.
2: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
2: Dit is Radio Kapelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kostboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7 uur zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. De nieuwbakken pretparkeigenaar Wim Beelen wil de oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer roept daarin bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en kinderen uit Rotterdam-Zuid op om actief mee te denken over de toekomst van het park. Het terrein is sinds 6 mei volgens Beelen flink opgeruimd. Zo zijn enkele oude attracties gedemonteerd. Het idee is dat de komende tijd ideeën uit de buurt bij Beelen terechtkomen en op die manier er een plan komt om een nieuw speelpark te bouwen dat aansluit bij de omgeving. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 12 graden. Morgen wordt het helder en zonnig. Iets warmer dan vandaag met maxima tussen de 25 en 28 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Inwoners van Capelle aan den IJssel lijken tevreden over hun wijken en het leven in de gemeente. Het algemeen oordeel in de bewonersenquête van 2025 stijgt van 7,5 bij de vorige enquête in 2023 naar 7,7 nu. Het gevoel van onveiligheid stijgt echter in Capelle. 36% van de inwoners voelt zich wel eens onveilig tegenover 32% 2 jaar daarvoor. Het aantal inwoners dat de enquête invult blijft rond de 2700. De tijdelijke opvanglocatie voor daklozen van het Leger des Heils bij Kapelsebrug komt niet op de PNR. Er waren te veel protesten. De aandacht gaat nu uit naar de parkeerplek voor vrachtwagens tegenover de huidige locatie van het Leger des Heils. Gemeente Capelle aan den IJssel en de gemeente Rotterdam zeggen samen op te trekken in de uitwerking van plannen voor deze nieuwe tijdelijke plek. En tijdelijk betekent dan misschien 10 jaar en waarschijnlijk 6 of 7 jaar. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 27 mei. Na het tropische weer van gisteren was het vandaag een stuk minder warm. Het werd vanmiddag rond de 23 graden bij een matige wind uit een noordoostelijke richting. Na de enkele bui van vanmorgen bleef de rest van de dag overal droog. Ook vanavond en vannacht is het overal droog en vrij rustig. En het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen overdag is het weer stralend zondag met alleen een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En een maximum temperatuur weer zomers warm. Rond de 25 tot 26 graden. Op vrijdag is het wisselend bewolkt. En later op vrijdag is er een enkele kans op een lokale bui of enige regen. Vooral in de nacht naar zaterdag. De minimumtemperatuur in de nacht naar vrijdag zal ongeveer rond de 16 graden liggen. En vrijdagmiddag kan het weer rond de 27 graden worden bij een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. Op zaterdag lijkt het grotendeels droog te blijven, maar er is kans op een enkele lokale bui. De wind waait dan uit een noordelijke richting, is meestal zwak. En we krijgen een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. De maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er wordt dan minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt. Kleine kans op een bui. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Yeah.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een vechtpartij aan de Kosboulevard in Rotterdam-Nesselanden is uitgemond in een steekpartij. Rond 7:00 zochten twee groepen jongeren de confrontatie bij het strand van Nesselanden. In totaal waren zo'n 20 jongeren betrokken bij de schermutseling. Twee jongeren raakten gewond omdat ze gestoken zijn. Twee anderen raakten gewond door het vechten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De twee jongeren die gewond raakten door het vechten zijn wel gearresteerd door de politie op verdenking van openbare geweldpleging. Het is de tweede avond op rij dat het misgaat bij het strand van Nesselanden. Gisteravond ontstonden er ook al opstootjes. Toen werd er niemand aangehouden. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de zomerse temperaturen in Nesselanden. Vorig jaar werden al 3 mensen aangehouden en werd het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Een persoon in Dordrecht is bij de zwemplas De Merwelanden in de problemen gekomen tijdens het zwemmen. De persoon is uit het water gehaald en daarna enige tijd gereanimeerd. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het voorval is nog niks bekend. Een nieuwbakker pretpark-eigenaar Wim Beelen wil het oude Rivoli om gaan turnen in een groot speel-, recreatie- en educatiepark genaamd Spelen bij Beelen. De ondernemer